0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld.
4: Wat markeerde vandaag was gewoon die doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meerdere hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon hebben. Kansen creëren en dan gewoon afmaken. We hebben maar geen doel en dat is kwalificeren.
3: Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. In Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is nu al een voorlopig vredesakkoord, maar dat is fragiel, omdat Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Iran en de VS willen er ook voor zorgen dat schepen met olie veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er grote vooruitgang geboekt. Er wordt nog de hele week gepraat en binnen 60 dagen zou er dan een definitief vredesakkoord moet komen. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweer.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
6: Ah, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, je beweegt met je mee.
8: Auto 5.
9: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Q. Maximum Hits.

0: Aldi.
1: 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit uw hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Q Maximum Hits.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krombee van het katholiek onderwijs.
4: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
3: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Dat is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten er onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. En ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk, maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder, maar er zijn nu ook al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon. Want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om de schepen veiliger door de straat van Hormuz te krijgen. En op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Gooy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld.
5: Wat markeerde vandaag was gewoon een doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meer hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon even kansen creëren en dan gewoon afmaken. We hebben maar geen doel en dat is kwalificeren.
3: Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels strekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me,
5: ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
6: Q Music. Maximum hits. Q sounds better. Better with you.
7: New truck. Big

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Je kan vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078-170-170, dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek en dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
4: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krompé van het Katholiek Onderwijs.
6: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
4: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. In Qatar zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn nog vermist. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. De installatie raakte eerder al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Bij het heropstarten liep er mogelijk iets mis. Opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens hun tweede groepsmatch op het WK voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan een achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Kooi, voetbaljournalist Janko Beekman.
7: Deze 10 minuten waren echt wel hoopgevend. We hebben ook nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek het er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Ja, nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Ja, dat is gewoon beschamend.
4: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Dat verloor vannacht van Egypte met 1-3. Egypte is zo voorlopig groepsleider. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kansen op onweer.
3: Music.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanto, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo. Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wil jij met mij een meloen delen?
3: Ola. En dan met een actie die kan tellen.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Dat kan zeker tellen.
4: Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Q Maximum Hits.
6: Q Music.

0: wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Mijn kusfiets is helemaal aan de klop.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge... Allee,
3: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Je kan vanaf nu naar 1 centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078 170 170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Fin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
3: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. 2 West-Vlaamse fishers, tieners nog maar, hebben 200.000 euro gestolen. Ze lieten zeker 80 slachtoffers op een link klikken die hun rekeningen vrijgaf. Ze contacteerden daarvoor mensen die zelf een zoekertje hadden gepost. HLN-journalist Bjorn Makelberg.
5: Heel vaak benaderden ze via zoekertjesites zoals tweedehands.be mensen die een auto wilden verkopen. Via WhatsApp vroegen ze beleefd of de wagen ook beschikbaar was. Vervolgens logen ze dat ze voor hun werk in het buitenland zaten, maar dat ze een voorschot wilden betalen. Ze sturen de verkopers daarom een link. Door daarop te klikken gaven die mensen, zonder dat ze dat beseften natuurlijk, toegang tot hun rekening.
3: De 2 hebben bekend, maar minimaliseren alles. Ze komen in september voor de rechter en riskeren tot 5 jaar celstraf. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen in de Caribische Zee. Daarbij vielen 2 doden. De VS vallen al sinds september vorig jaar geregeld boten aan waarvan ze vermoeden dat ze drugs smokkelen, maar er zijn geen bewijzen voor. Er vielen wel al meer dan 200 doden. De Verenigde Naties veroordelen de aanvallen. Het is nog niet verloren voor de Rode Duivels. Ze speelden gisteravond ook in een 2e groepsmatch op het WK voetbal gelijk 0-0 tegen Iran. Groepswinnaar gaan ze dus niet meer worden, maar doorgaan moet lukken, zegt sportjournalist Maarten Brex.
6: Op dit moment zijn de Duivels 3e en zouden ze als beste 3e virtueel in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de 8e finale, wat ook geen ramp is. Dus als we gewoon winnen van Nieuw-Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurt.
3: Zaterdagochtend om 5 uur spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon vandaag bij maximaal zo'n 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Vervangt. Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
11: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
12: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
11: Allemaal in overal.
12: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
11: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
10: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Q. Maximum hits.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Q. Maximum hits.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt.
4: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
3: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en rakettenaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee. Daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. Er vielen geen slachtoffers. Voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen bij de beste 50 tennissers ter wereld. Raphaël Collignon stijgt van 51 naar 43. Hij steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48 en Alexander Blok staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rochus en Christophe Vliegen in de top 50. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dag daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goal! Score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Q Maximum Hits.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Doe, doe, doe. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen.
3: Oh, ah.
2: Maar wij... zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: Etias,

0: Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Yes, we gaan opstijgen.
5: Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
6: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
9: Excuse me,
10: ja.
9: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: Tegen september moet zijn opvolger er zijn. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De daters vluchten nadien weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bosuit.
6: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
4: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.

0: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Q Maximum

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Goedemiddag. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Hij blijft aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk wordt dat parlementslid Andy Burnham. Vorig jaar stierven in ons land 12 mensen aan een voedselvergiftiging. Dat is dubbel zoveel als in 2024. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
2: 9 van die overlijdens zijn ook te wijten aan een grote besmetting met de stekbacterie die we hebben gehad in meer dan 10 woonzorgcentra. Kwetsbare doelgroepen zoals oudere mensen zijn meer gevoelig om ten eerste zo'n voedselvergiftiging op te lopen, maar de symptomen zijn bij hun ook meestal ernstiger. En we zien dat die mensen vaker gehospitaliseerd worden en helaas ook vaker overlijden.
0: De stekbacterie zat wellicht in rauw rundvlees. Het FAVV kreeg vorig jaar ook een record aantal klachten van consumenten, onder meer omdat het makkelijker is om klachten in te dienen. Regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Met zo'n staatsbon kan je geld uitlenen aan de overheid tegen een vaste rente. Die wordt dan jaarlijks uitgekeerd. Na afloop van de afgesproken periode krijg je dan je geld terug. Volgens CD&V is dat een win-win voor de Vlaamse overheid en de spaarders. Staatsbons voor particulieren zijn er nu alleen op federaal niveau. Vanaf vandaag heb je op WhatsApp geen gsm-nummer meer nodig. Wie een gebruikersnaam heeft, kan daarmee anderen contacteren. Het wordt zo eenvoudiger om organisaties, bedrijven of stadsdiensten te contacteren. Techjournalist Kenneth D. legt uit.
3: Omdat bijvoorbeeld Colruyt of Carrefour, stel dat je een bestelling wilt gaan plaatsen binnenkort, krijg je hun AI-bot aan de lijn. Dat is het hele ding dat daarachter zit. Hè? Maar dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij niet zomaar je telefoonnummer aan iemand moet gaan geven. Stel, je bent op het Tinder aan het daten en je leert iemand kennen en je zegt ik wil daar wel mee chatten, maar nog niet meteen mijn telefoonnummer geven, hè, want dan kan die ook bellen en zo.
0: WhatsApp is het populairste communicatiekanaal in ons land. En goed nieuws voor wie de warmte wil trotseren, want bijna alle supermarkten pakken uit met promo's voor ijsjes, zowel op merken als huismerken. De winkels weten dat klanten sneller ijs kopen bij warm weer en ze willen dat dan compenseren voor de koude en regenachtige dagen waarop ze geen ijs verkopen. En ze willen vooral ook niet met een grote stok overblijven. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Ja, blijf gaan.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Q Maximum Hits.

0: over weg op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señores.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
5: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
6: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
8: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
9: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
8: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed.
7: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Ritchie.
14: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
15: Q Maximum Hits.
16: Q Music.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twain de Hond.
8: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
7: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren ze er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cédric Cozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
9: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten. Zonder die baf uitleg, kom dan maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. En veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
7: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.

0: wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De ketelaren voor de bruine.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Kanku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Q, maximum hits.
10: Q music.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
1: Info en voorwaarden op carlos.be.
2: Motorpech en Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes en als ze het echt te warm vinden, mogen ze thuis blijven. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Jouw journalist Maarten Knut.
6: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
5: De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dag daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infoffiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.

너를 사랑으로 쓰는 와중 별 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시력

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Think possible. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
2: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Dankzij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes. De school in Mechelen laat hen zelfs thuis blijven als ze het echt te warm vinden. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht in de namiddag tot en met vrijdag, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort journalist Maarten Knuts.
7: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen en dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
6: Sommige scholen pleiten voor investeringen in oude schoolgebouwen, omdat die vaak geen airco hebben bijvoorbeeld. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas van morgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. En Felice Mazzu is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een poverseizoen niet verlengd werd. Mazzu is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Blijft de rest van de dag zonnig en warm tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, plaatselijk tot 35 graden.

0: Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
4: Q Maximum Hits.

0: wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de zolder, schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvullingen.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Q Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
8: Een goedemiddag. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. Op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaat-leerkrachten moeten kennen en kunnen.
9: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in de lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
8: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe je streng moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. In Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken. Vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13. Dat meldt de civiele bescherming. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt code rood. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meerdere keren tegen de lamp voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn kusfiets is helemaal op de k***.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge***. Allee,
0: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
3: Ricci, citroen met framboos. B.

0: 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
2: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Vanaf overmorgen geldt in heel het land code oranje voor hitte. Dat meldt het KMI. Je hoort weerman David Tenau.
4: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land. Maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust. Omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
3: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Donderdag kan de warmste dag ooit worden in de maand juni. En we gaan mogelijk ook over de gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
5: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in de lerarenopleiding, dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
3: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe streng je moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-roorduivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
6: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opnemen. Komen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar 1 kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
3: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En sport Felice Mazou is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een pover seizoen niet verlengd werd. Mazou is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
0: Music.

0: zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wil jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Q Maximum Hits.
5: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: het annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
5: Allee.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
12: Een goeie avond. Het KMI kondigt code oranje af voor de hitte. Vanaf overmorgen voor het hele land. Je hoort weerman David Tenau.
13: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen en dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
12: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Voor de warmste dag ooit in juni en voor de hoogste gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. En ook onze buurlanden kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
14: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
12: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
15: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar 1 kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
12: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En tennis, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken en vrijdag tot 37 graden.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Q Maximum Hits.
6: Q Music.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goeie avond. In de zaak van de dood van de kleine Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
7: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assisezaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
6: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
8: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
6: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. En sport David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond nog lang warm, vannacht helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans wel op stevige onweersbuien.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderen werken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissen.
11: Ritchie.
12: Q, maximum hits.
13: Q music.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Rode duivel Jeremy Doku is vader geworden van een zoontje. Praise heet hij. Doku was erbij in het ziekenhuis in Londen om de bevalling mee te maken. En we horen dat moeder, vader en kind het goed stellen. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
2: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij gewoon het vliegtuig kon opstappen. In Hoboken in Antwerpen is een bromfietser kritiek nadat hij gegrepen werd door een trein. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, maar ooggetuigen vertellen dat de bromfietser door het rood reed en tussen de slagbomen slalomde. Er hangen daar ook geen camera's. Op de trein zaten zo'n 50 passagiers. Zij bleven ongedeerd. In de zaak rond de dood van kleuter Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
4: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assise-zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit. Nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
2: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het Assize-proces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: van 9 uur.
1: Een goede avond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen: mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. Rodeduivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw is in het ziekenhuis in Londen bevallen van een zoontje. Praise heet hij. En Doku was erbij, wat hij heel graag wou. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Hij heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug, de jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig, voor alle duidelijkheid, of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
1: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij toch gewoon het vliegtuig kon opstappen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde vanavond in de tweede groepsmatch met Argentinië de 1-0 tegen Oostenrijk, waardoor hij in totaal aan 17 WK-doelpunten zit. Dat is er nu al één meer dan het record van de Duitser Miroslav Klose. Een heldere avond en nacht, minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Music.

0: Van Hits. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf zoals die bij ons een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
3: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten. Slecht slapen. Voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
1: Hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6 op 6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignor meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.

0: Een goeie avond. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
1: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
0: Orion draagt wel een enkelband, hij is intussen 78. In een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. En sport. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finales speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.

0: Maximum Hits. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybride wagens terug naar de garage, bijna 4.400 daarvan in ons land. De batterij kan oververhit raken door een productiefout en zelfs in brand vliegen. Het gaat om de Volvo XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Voor alle duidelijkheid, niet alle modellen hebben die productiefout. En in een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.